ik word het niet als scholder en melkholder verstuurd thuis. Daar heb ik niet last van.